Hoop ik je piaar mee, hamse wanneer lig je hij? Van de film Raas uit 2002. We gaan gelijk weer verder. Bin Tere, I Hate Love Stories.

wel. We gaan naar de film Tenuwets Menu. En dit is een song, Osati Mere. Amore Fem, The Power of Love is it. Ik ben weer niet sure. Kutje Bollywood Geet hem op. Ik hoop dat u aan het genieten bent. Blijf luisteren en blijf afgestemd.

Oestad Himeri van de film Tenuwet Menu. We gaan naar de film Umraujan, de nieuwe versie daarvan. Nieuwere, 2006. Sonnige Mapusenaringi.

Atif Aslam Tujanina, geweldig gezongen door hem. Hè. We gaan naar Jonita Gandhi. En dit is toen voordat ze. Ja, niet. Ze was nog niet heel erg bekend. En door dit nummer onder andere is ze heel bekend geworden. Toen nu Bollywood zangeres die heel veel liedjes maakt, maar nu Lak Jagali. Ik heb hier je gezien, raad de hoe naar hoofd.

Amore FM, the power of love is it, heb ik een radio station. En we gaan gelijk weer verder hoor. Ik heb pyar bhari geet ki aur chalte hai. Ki jab se tere naina, mere naino se. Lage to rahe.

Gypsy de Renena, Merineno Selageri. Van de film Savaria uit 2007. We gaan nu naar Titu NBA. Juhua Arjitsi.

Tito MBA filmkanaam hai en het is Kya Hua, gezongen door Arjit Singh. Tere naam hamne kiya hai, tere naam hamne kiya hai, to jeevan apna sara sanam.

gezongen door Farhaan Akhtar. We gaan naar de film Roadside Romeo, de eerste Bollywood cartoon zoals het genoemd werd. Toen Mere Pase has her right.

0: सुंदर सा सरस्वती माता भजन मिल करके हम लोगों ने सुने नाम शोन सिर्फ हिंदू अंदरवैस नीदरलैंड एंड द फाइव आन खसलोतन स्कोलन आमस्टरडाम से श्री लक्ष्मी स्कोल अलमेरा से श्री गणेश स्कोल उत्तराख से श्री कृष्ण स्कोल देन हाग से श्री विष्णु स्कोल और रोटरडाम से श्री सरस्वती स्कोल की ओर से आप सभी के नाम हमने पेश किए। चलिए यहाँ से होगा रिक्लाम ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आप लोगों से मिलते हैं दूसरा भाग भजन यात्रा कार्यक्रम हम और आगे जारी करेंगे।
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV, in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53 B. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, Taste the Tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Sandia Racen, met Sandia Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli, €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober, €2650. 5-daagse busreis Praag, 17 en 24 juli, €300. 5-daagse busreis Zwitserland, 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
3: Op zoek naar het goedkoopste vliegticket zonder extra moeite? Hier heb je hem dan, www.satiumtours.nl.
4: Zie in één oogopslag wanneer je het goedkoopst vliegt met onze prijskalender.
3: Scan je paspoort, maak je reservering in slechts 2 minuten en betaal zoals jij wilt. iDeal, Tikkie, Bancontact, Klarna, American Express, Visa of Mastercard.
4: Geen barrières, geen stress, alleen voordeel.
3: Boek slim, boek snel, boek via satiumtours.nl.
4: Vragen? App ons gewoon op +31 70 711 3625.
3: Satium Holidays, world class, worldwide.
4: 4-daagse busreis Zwitserland met BGL reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip. Woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Kapelle aan den IJssel om 23 uur 45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossein 06 300 17001. Beleef Zwitserland met BGL reizen.
5: Jamma! De lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
6: Fernandes ijsjes. Ja, heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
5: Dat is pas lekker fris, man.
6: Heerlijk fris. Lekker cool.
5: Ja toch, Bert. Met zo'n lekkere ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
6: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mietal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagen Tropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
5: Fernandes ijsjes. Sweetie en cool. Lekker, man.
7: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindu Onderwijs Nederland, oftewel Sean, biedt het in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
8: Sean heeft 5 Hindu basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en de Sri Ganesha School in Almere.
7: Sean biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
8: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
7: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Sean staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
9: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website sean.nl. S-H-O-N.nl.
7: Aanmelden kan ook via sean.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de Hindoe filosofie.
3: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
10: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal, live in concert. Ahoy RTM Stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop 17:30. Showstart 19:00. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service Inside. Jubin Nautiyal. Live met alle Bollywood hits. Op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare
4: Hare. Einde reclame.
0: एक बार फिर से आप सभी सुनौलों को हम कहते हैं खुद मर्ख वेलकम टुरुख. आज है डोंदरदाग 7 मई 2026 और सुबह के कार्यक्रम से आप सब जुड़े हुए हैं. तो चलिए अगला भजन की ओर हम आप सबको लेके चलते हैं. नाम सेफ बेफे परिवार भारत सिंह की ओर से ये सुंदर सा प्यारा सा शिव जी के मंत्र मिल करके सुनते हैं. साथ ही साथ शिव जी के कृपा दृष्टि सदैव आप सब पर बने रहे. ये शिव जी के मंत्र मिल करके सुनते हैं.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindu Onderwijs Nederland, oftewel Sean, biedt het in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
5: Sean heeft 5 Hindu basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
4: Sean biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
5: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
4: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Sean staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
6: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website sean.nl. S-H-O-N.nl.
4: Aanmelden kan ook via sean.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de hindoe filosofie.
7: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groot, wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Op vrijdag en zondag 10% korting op de zaalhuur. En op maandag tot en met donderdag krijgt u maar liefst 25% korting. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u graag op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumzichtenburg.nl. En plan vandaag nog uw bezichtiging. Check ook onze website partycentrumzichtenburg.nl. Partycentrum Zichtenburg. Waar feesten herinneringen worden.
8: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
9: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
8: Moederdag Goudservice.
9: Moederdag
8: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag
9: Goudservice.
8: Moederdag
9: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons en betalen met oude sieraden. Moederdag
8: Goudservice.
9: Moederdag
8: Goudservice.
9: Moederdag
8: Goudservice.
9: Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudanko.nl,

0: Droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1.895 per persoon.
1: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
0: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2.095 per persoon.
1: Vertrek 12 mei en 8 september.
0: 16-daagse rondreis Sri Lanka vanaf €1.995 per persoon.
1: Vertrek 20 mei en 14 september.
0: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2.450 per persoon.
1: Vertrek 15 mei en 16 september.
0: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1.595 per persoon.
1: Vertrek 29 oktober.
0: 23-daagse rondreis Australië, Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
1: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
0: bel ons op 010-580-7777.
1: Of app naar 06-2834-1973. Of mail naar info@saffronworld.nl.
0: Saffron World BV, Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam.
2: JKS, voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
0: Let op, JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht, 120 liter voor €22,50, 160 liter voor maar €27,50 en 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
2: Ja toch!
0: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
2: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
0: of bel 088 30 30 597.
2: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
0: Cinevis Productions presents
3: the world famous Bollywood voice
0: Jubin Nautiyal live in concert
3: Ahoy RTM Stage Rotterdam
0: op zondag 24 mei 2026
3: inloop 17:30 show start 19:00
0: tickets via i-tickets.com
3: Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51.
0: Powered by Media Partner Amor FM
3: en Service Inside
0: Jubin Nautiyal.
3: Live met alle Bollywood hits
0: op zondag 24 mei 2026.
3: Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production.
0: Don't miss it.

Welkom aan luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagoe. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld Tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld Kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarrend was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld Leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand zodat je overzicht houdt. En dan geboren tussen 23 augustus en 22 september, het sterrenbeeld Maagd. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan zodat je niet vastloopt, maar juist vooruit komt. Geboren tussen 23 september en 22 oktober. Er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan zodat je groeit en verder komt. Geboren tussen 23 oktober en 21 november. Het sterrenbeeld Schorpioen. Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie, zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment, zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Geniet te snel voor u. Lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Retief Bagoe. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: En nu, reclame.
1: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
2: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip. Woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Kapelle aan den IJssel om 23 uur 45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL reizen.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
4: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
5: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
4: Moederdag Goudservice.
5: Moederdag
4: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag
5: Goudservice.
4: Moederdag
5: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons en betalen met oude sieraden. Moederdag
4: Goudservice.
5: Moederdag
4: Goudservice.
5: Moederdag
4: Goudservice.
5: Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, gouddanko.nl, goud.

0: आपको ले चले मनपसंद खाना खिलाते हैं, जहां ऑथेंटिक इंडियंस टेस्टफुल खरेख्तन बनते हैं।
1: अच्छा, वही लाइट ऑफ इंडिया का मास्टर शेफ कॉक जफर सिद्दीकी?
0: जी हां, स्वादिष्ट खाना जैसे चिकन, लैम्ब, फिश, साइड डिशेस, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, मिक्स ग्रिल, शीख कबाब, बिरयानी, सलाद, फिखितारी से खरेख्तन, किंडर मेन्यू, डेसर्ट, लस्सी, इंडियन चाय, एक्सक्लूसिव वाइन सोर्टन एंड लिक्योरन।
1: लाइट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट, ओक फॉर verjaardagen, recepties, bedrijfsfeesten met live muziek. Meer dan 100 zitplaatsen en buitenterras voor 80 personen. Open elke dag van 4 uur in de middag tot 10 uur in de avond. Korte Kade nummer 1, Kralingen, Rotterdam. Info voor bestellingen 010-307-2299 of www.lightofindia.nl. Ek bar Ayeji, aur khidmat karne ka mauka dijiye.
2: The real taste, Light of India.
3: I love my India.
2: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village, Braamsoop, fase 2. Kavels vanaf €17.500 met aanbetaling van €875. Beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente- en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kans niet. Geen geld? Kachintakarihe. Mairen Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36.000. Quatta. Villa Park Arena vanaf €45.000. Braamso. Fase 2 vanaf €17.500. Let op. Braamso. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Sjoetehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
4: Mega Lehenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heidenoord. Heavy bewerkte lehenga's tussen €75 en €350. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heidenoord.
5: Sandia Racen, met Sandia Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli, €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober, €2650. 5-daagse busreis Praag, 17 en 24 juli, €300. 5-daagse busreis Zwitserland, 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
2: met Bas Travel.
6: Twee weken chillen in Goa en shoppen in Delhi vanaf €1495. Twee weken rondreizen naar Filipijnen vanaf €2395. 25 mei, 22 augustus en 6 september. Twee weken naar Kerala, Zuid-India en Noord-India met Sri Ram Mandir vanaf €2095. 30 mei, 23 augustus en 20 september. Twee weken rondreis naar Sri Lanka vanaf €2095. 5 september en 10 oktober. Twee weken rondreis naar Vietnam en Cambodja vanaf €2395. 5 mei, 5 september, 10 en 25 oktober. Twee weken Bali, Maleisië en Thailand vanaf €2295. 18 mei, 1 juni, 24 augustus en 25 oktober. Twee weken Japan en Zuid-Korea vanaf €4695. 27 mei en 21 september. En vliegtickets naar India met KLM, Emirates, Etihad en Air India vanaf €495 met extra ruim bagage. Kom langs bij Bas Travel, your perfect partner in holidays. Middellandplein 23A in Rotterdam, 010-436-6940.
7: Einde reclame.

0: चलते हैं, यहाँ से होगा अर्थ खान सखंदा और अर्थ खान सखंदा के बाद कुछ रिमिक्स गाने के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम और आगे जारी करेंगे।
1: Amor FM, Amor FM. And new. Ay, consejera.
2: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal, live in concert. Ahoy, RTM stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop half 6, showstart 7 uur 's avonds. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service Inside Juveen Nautia. Live met alle Bollywood hits op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare
3: Hare. Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of the hitbangers from Suriname, Royals Music Band. Also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight. Special guest Prashant Ramjetan. Straight from Trinidad and Tobago, Adesh Samaru. Also in the lineup, DJ Bobby Beats. MC Omu, VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Er is zon. 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In op draai, parkeer Bahut Bahoed gezellig hoi. Koop je ticket snel op itickets.com. Namhulaye, vrijdag 22 mei. Welkomstparty van de Royals Music Band. Supported by Stars. De Rode Loper Hoofddorp met Hangama hoi. Zeker en je.
4: Borgo meets Barbo presents Ajuma, zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Fashion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
5: Hardcore Entertainment, please take your seats.
4: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026. Zuiderpark, de Den Haag. Haal je kaartjes op tijd. Fawakafest.com. Events, Keesje.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents the biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Zichtenburg, de Den Haag. Biggest welcome party of the year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rafika Tindial met hitnummer. Pom di Damadol, eenmalig show. Daarnaast hebben we live Pajigana Groep. Surya met Sujo, Umrao, NSL Houseband, Tira Kusal, Cindy Sudin, Junior Flex, DJ Sunius, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie, The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Gerald. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groep tickets €40. Voor tickets en VIP, dansie. Party.nl en kc.nl.
2: Stadstheater Soetermeer. in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland. Showbiz Bollywood, Dutch Bollywood show dancers and Bollywood crossover band. Live in concert, Sher Yarkhan with his full band from UK. The rising stars from Holland, Boyke Datadin, Shailen Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shais. Dutch Bollywood show dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Gerald. Zondag 24 mei, Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.

0: Aviska Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Susmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha Ji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikariji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosle Ji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
1: Milan Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De curry en Bhojal Bhat Yaya, Bhojal Bhat Cookout. Proefkool competitie. Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milan Zoetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam.
3: Raga Events proudly presents Live in Concert, The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026, locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30, showstart 's avonds om 19:00. Unforgettable 90s, Kumar Sanu and Anuradha Paudwal, live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
4: Einde uit mijn agenda. Amor FM, Amor FM.
5: Dit is
4: your DJ, DJ, Vijay, Vijay, Asharfi, Asharfi, Asharfi, Asharfi, Asharfi, Asharfi.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Best Indian Astrologer Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar jo

0: भारत देश से आए हुए हैं, अस्त्रोलोक हैं। तार दीजिए 9639 96 95 9613 39 96 95।
1: Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Verees en Cheryl Bertanti Bagnou. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendouchset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06-57-91-17-87 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is.
2: Sandia Reizen, met Sandia Reizen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven, 15 mei, 12 juni en 17 juli, €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra, 15 mei, 12 juni en 16 oktober, €2650. 5-daagse busreis Praag, 17 en 24 juli, €300. 5-daagse busreis Zwitserland, 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
3: Ja man, de lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
4: Fernandes ijsjes. Ja, toch? Heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
3: Dat is pas lekker fris, man.
4: Heerlijk fris, lekker cool.
3: Ja toch Bert, met zo'n lekkere ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
4: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mital Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagen Tropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
3: Fernandes ijsjes.
5: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
6: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hoflandplein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
5: Moederdag Goudservice.
6: Moederdag.
5: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoopgoud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
6: Goudservice.
5: Moederdag.
6: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons en betalen met oude sieraden. Moederdag.
5: Goudservice.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: KMI Impacts. KMI Impacts. U reist specialist. Distributeur of President Golden Sella, Lal Kila, traditionele basmati, altaar basmati, pandan jasmin rijst, akash, tilda, etc.
2: Aajkal sab kuch fast hai, lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste jo sabko kehne pe majboor kar de, wow! Altaar basmati rice, taste next level.
1: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw AAA-merk jasmijnrijst. Papaji jasmijnrijst. Extra long goesboudar jasmijnrijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impacts kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
3: Je kaas, Sunila. 1 chawal of 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gao of dal bhaat khao.
1: Voor meer informatie, info at kmiimpacts.com of 06-533-90687.
4: JKS. Voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
1: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
5: Ja toch!
1: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
4: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
1: of bel 088 30 30 597.
5: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
6: Ieder mens is uniek. Daarom mag een uitvaart ook bijzonder zijn. Anti-AST Uitvaartzorg, uw multiculturele uitvaartonderneming.
7: Anti-AST Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten vanaf €3,750. Volledig transparant, geen onverwachte kosten achteraf. We begeleiden het afscheid met stijl, waardig, persoonlijk en respectvol door het gehele land. Ongeacht waar u ook verzekerd bent of niet verzekerd bent. U ontvangt van ons alle nodige religieuze artikelen, ongeacht geloofsovertuiging.
6: Uw uitvaartleiders Bea Altaar, Sudhir Nandan, Erik Sudin en Rishma Madho zijn 24 uur bereikbaar voor vragen en meldingen op telefoonnummer 06-18-72-0044. 06-18-72-0044. Rouwcentrum Onze Zorg is een onderdeel van Antiesti Uitvaartzorg.
7: Uw zorg is onze zorg.
8: Einde reclame.

Now Dial. Live in concert. 24 mei. Ahoy, Rotterdam. Jubin Now Dial Jika Ik Song Aur.

0: Nu, reclame.
1: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
2: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67, hoek ingang, Haakse Markt. Telefoon 070 380 73 51. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1.895 per persoon.
3: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
2: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2.095 per persoon.
3: Vertrek 12 mei en 8 september.
2: 16-daagse rondreis Sri Lanka vanaf €1.995 per persoon.
3: Vertrek 20 mei en 14 september.
2: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2.450 per persoon.
3: Vertrek 15 mei en 16 september.
2: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1.595 per persoon.
3: Vertrek 29 oktober.
2: 23-daagse rondreis Australië. Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
3: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
2: bel ons op 010 580 7777
3: of app naar 06 28341973 of mail naar info@saffronworld.nl.
2: Saffron World BV, Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam.
4: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groots. Wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Actie, korting op de zaalhuur. Maandag tot en met woensdag 40%. Donderdag 30%. Vrijdag 10% en zondag 20%. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumsichtenburg.nl. En plan vandaag nog een bezichtiging. Partycentrum Sichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
5: हे पुपकिया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
6: विल ये स्ट्रालन मेट एन गेजोंडे मोये हुइट बाय बायानो ब्यूटी हेल्पन वी ये ओम इट बेस्टे आउट योरसेल्फ टू हालन मेट ओनसे गेस्पेशलाइजेर्डे बहांडेलार्स एन होगवाडिगे अपरातूर बीडन वी यो द न्यूस्टे टेक्नोलॉजीन ओप इट गेबीड फन स्किन केयर डेंक आन लेजर ओंथारिंग मेट मॉडर्ने लेजर टेक्नोलॉजी हिड्राफेशियल फॉर डीपर रेइनिगिंग एन en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd, dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayanu Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanubeauty.nl.
4: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip, woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Kapelle aan den IJssel om 23 uur 45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen, exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
0: Thali में विश्वास का स्वाद पालमी राइस सिंस 1867 बेकेंड ओम सेन टॉप क्वालिटी मैट सॉर्ग प्रोड्यूसर वार क्वालिटी एंड ट्रेडिशन सामन कॉमन पालमी प्योर बासमती चावल जिनमें धान पत्थर और टूटा हुआ दाना ना हो बासमती गोल्ड प्रीमियम राइस बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन पारबॉइल्ड राइस ताईस पांडान राइस सुरीनाम से राइस जो अपने खेतों में उगाते हैं पारबॉइल्ड राइस रिसोटो एंड पुडिंग राइस हर वजन के पैकेट में मिल रहे हैं पालमियाई टॉप क्वालिटी राइस सोर्टन verkrijgbaar bij de betere groothandelaren supermarkten toko's in Nederland België Frankrijk en andere Europese landen contact info Nouvelle Rissery du Nord telefoon 0033 328 2526 22 पालमी बासमती राइस खुशबूदार हर थाली में विश्वास का स्वाद
4: Einde reclame.
7: Hello.
8: It is Samor.
7: It is Samor.
8: FM.
9: Excuse me. Are you following me?
10: Welkom aan luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld Tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld Kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarmd was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld Leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand zodat je overzicht houdt. En dan geboren tussen 23 augustus en 22 september, het sterrenbeeld Maagd. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan, zodat je niet vastloopt, maar juist vooruit komt. Geboren tussen 23 september en 22 oktober. Er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan, zodat je groeit en verder komt. Geboren tussen 23 oktober en 21 november. Het sterrenbeeld Schorpioen. Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie, zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen, nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht, zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Knikt er snel voor u, lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Retis Bagou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
11: कौन हो तुम?
12: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
13: Hi, this is Shahrukh Khan. Hi, this is Shahrukh Khan, and you're listening to Amol Radio.
14: Hi, I'm Sunil Shetty, और आप लोग सुन रहे हैं Radio Amor.
15: क्या बोला तो है?
16: बहुत कटीली नचनिया होगी.
17: Hi, मैं हूँ कनिका कपूर और आप सुन रहे हैं Radio Amor FM.
18: The stars from Suriname. The stars. Number. Singers Ryan Abdul, Aziz and Sharashana.

0: uit gaan zetten.
1: Noodles AV fans, Keesje.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents the biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Sichtenburg, de Den Haag. Biggest welcome party of the year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rassica Tindial met hitnummer Pom di Damadon. Eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predigan Groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Sudin, Junior Flex, DJ Sunius, Karabit, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Gerald. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groep tickets €40. Voor tickets en VIP, dan Dansieparty.nl en kc.nl.
2: Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of the hitbangers from Suriname. Royals Music Band. Also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight. Special guest Prashant Ramjetan. Straight from Trinidad and Tobago. Adesh Samaru. Also in the lineup, DJ Bobo Beats. And MC Omu, VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Er is zoen. 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In op draai parkeer Bhirahi. Bahut gezellig hoi. Koop je ticket snel op itickets.com. Namhulaye, vrijdag 22 mei. Welkom.

0: BKC 85 organiseert Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei, Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam. Voetbaltoernooi, jongeren 11 tegen 11, 30 plus 11 tegen 11, 40 plus 8 tegen 8, 50 plus 8 tegen 8, halve veld en 60 plus 8 tegen 8, halve veld. Geen toernooi bijdrage. Voor deelname kunnen teams zich aanmelden bij Moon Maharajdin 06 415 15 447 vanaf 4 uur live music from Suriname, Lundwakenaj, Rupa. From Suriname, No Mercy to famous SR Music en DJ Danny G. Surinaamse keuken, koude dranken, diverse kraampjes en strenge beveiliging aanwezig. Entree tot 3 uur, 3 euro, daarna 5 euro. Geldt ook voor spelers, kinderen tot en met 10 jaar gratis. Hemelsvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei. Locatie Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam.
1: Borgu meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
0: Raga Events proudly presents Life in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30. Showstart 's avonds om 7 uur. Unforgettable 90s. Kumar Sanu en Anuradha Paudwal. Live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
2: Milan Soetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhojal Bhat. Ja, Bhojal Bhat. Cookout. Proefkool competitie. Oom Bansi. Biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milen Soetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
0: 30 plus dinner chic party. Zondag 17 mei. 17 mei. Zalencentrum Opera in Den Haag. Dinnertijd van 5 tot 7 uur 's avonds. Tijdens dinner live luistermuziek bij Lucky Sing.
3: Daarna de number one of Suriname. De Stars. 4 uur non-stop Stranang style.
0: Boek je VIP tafel op tijd. Vanaf €350. All in.
3: Baba Babbelwater Bierhi.
0: Voor info en kaarten, bellen of appen naar 06 14 04 0941.
4: Yes, yes, Nederland. Zondag 17 mei gaat het gebeuren. Een chique dinnerparty. Rohit Wat.
5: Opera Stalen Centrum. The Stars Full Team.
4: Muziek bij Lucky Sing. 4 uur non-stop. The Stars helemaal uit Surimaribo. Dus wees erbij. Boek je tafel op tijd. Voorkom teleurstelling.

Aviska Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha Ji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikari Ji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosle Ji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.

0: De vliegreis Sri Lanka en Malediven, 15 mei, 12 juni en 17 juli, €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra, 15 mei, 12 juni en 16 oktober, €2650. 5-daagse busreis Praag, 17 en 24 juli, €300. 5-daagse busreis Zwitserland, 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 5 juni en 16 oktober, €2500. Tweedaagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. Driedaagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. Tiendaagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie, 06 26 23. 20 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
1: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village, Braamsoop, fase 2. Kavels vanaf €17.500 met aanbetaling van €875. Beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kansen niet. Geen geld? Kachintakarehe. Myron Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36.000. Quatta. Villa Park Arena vanaf €45.000. Braamso. Fase 2 vanaf €17.500. Let op. Braamso. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Schutehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
2: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindu Onderwijs Nederland, oftewel Sean, biedt dit in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
3: Sean heeft 5 Hindu basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
2: Sean biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
3: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
2: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Sean staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
4: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website sean.nl. S-H-O-N.nl.
2: Aanmelden kan ook via sean.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de hindoe filosofie.
5: JKS, voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
1: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
5: Ja toch!
1: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
5: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
1: of bel 088 30 30 597.
5: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
6: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
7: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
6: Moederdag Goudservice.
7: Moederdag
6: Goudservice. Juwelier Goudservice.
8: Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
9: Goudservice.
8: Moederdag.
9: Goudservice.
10: U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
7: Juwelier Goudservice. Hoflandplein 16. Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl,

0: डीजे
1: द रियल टेस्ट लाइट ऑफ इंडिया।
2: आई लव माई इंडिया।
3: हे पोपकिया, तू कितना चिकन लगे है, तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है।
4: विल ये स्ट्रालन मेट एन गेजोंदे मोये हुइद? बाय बयानो ब्यूटी हेल्पन वी ये ओम इट बेस्टे आउट योरसेल्फ टू हालन। मेट ओनसे गेस्पेशियलिसेर्डे बहांडेलार्स एन होगवाडिगे अपरातूर बीडन वी योउ दे न्यूस्टे टेक्नोलोजीयन ओप इट गेबीड फान स्किन केयर। डेंक आन लेजर ओंथारिंग मेट मोडर्ने लेजर टेक्नोलोजी, हिड्राफेशियल फोर डीपे रेइनिगिंग एन hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayanu Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanubeauty.nl.
1: Bas. Met Bas Travel.
5: 2 weken chillen in Goa en shoppen in Delhi. Vanaf €1.495. 2 weken rondreizen naar Filipijnen. Vanaf €2.395. 25 mei, 22 augustus en 6 september. 2 weken naar Kerala, Zuid-India en Noord-India met Sri Ram Mandir. Vanaf €2.095. 30 mei, 23 augustus en 20 september. 2 weken rondreis naar Sri Lanka. Vanaf €2.095. 5 september en 10 oktober. 2 weken rondreis naar Vietnam en Cambodja. Vanaf €2.395. 5 mei, 5 september, 10 en 25 oktober. 2 weken Bali, Maleisië en Thailand. Vanaf €2.295. 18 mei, 1 juni, 24 augustus en 25 oktober. 2 weken Japan en Zuid-Korea. Vanaf €4.695. 27 mei en 21 september. En vliegtickets naar India met KLM, Emirates, Etihad en Air India. Vanaf €495 met extra ruim bagage. Kom langs bij Bas Travel, your perfect partner in holidays. Middenlandplein 23A in Rotterdam. 010 436 69 40.
6: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip. Woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Capelle aan den IJssel om 23:45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06 300 17001. Beleef Zwitserland met BGL reizen.
1: KMI Impacts, KMI Impacts, uw reisspecialist, distributeur of president Golden Sella, Lal Kila, traditionele basmati, altaar basmati, pandan jasmin rijst, akash, tilda, etc.
7: Aajkal sab kuch fast hai, lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de, wow, altaar basmati rice. Test next level.
1: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw. Nieuw AAA-merk jasmijnrijst. Papaji jasmijnrijst. Extra long goesboudar jasmijnrijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impacts kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14.99.
8: Je kaasje, Nila. 1 zakka chawal of 5 kilo dal voor maar €14.99. Prabhu ke gune gaavo of dal bhaat khaavo.
1: Voor meer informatie, info at kmiimpacts.com. Kom of 06-533-90687.
9: Hey Rani, wat een prachtige sieraden heb je om.
0: Dank je Raj, pas gekocht bij juwelier Payalobby en ik heb geen contant geld hoeven uit te geven.
1: Je maakt mij nieuwsgierig, vertel.
0: Mijn oude gouden sieraden, die maar in de kast bleven liggen, heb ik omgeruild voor deze nieuwe sieraden. En ik heb ook nog 25% korting gehad.
1: Wat een briljant idee, Rani. Ik heb een trouwset nodig. Cadeaus voor de bruiloft en voor een moeren. En dat betaal ik ook met mijn oude gouden sieraden. Want goud is geld. Info FayaLobbyJuwelier.nl Hobbemaplein 67, telefoon 070-380-7351, hoek ingang Haakse Markt. Al 45 jaar uw vertrouwde adres. Faya, lobby, lobby, lobby, lobby. VKC 85 organiseert Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei, Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam. Voetbaltoernooi, jongeren 11 tegen 11, 30 plus 11 tegen 11, 40 plus 8 tegen 8, 50 plus 8 tegen 8, halve veld en 60 plus 8 tegen 8, halve veld. Geen toernooi bijdragen. Voor deelname kunnen teams zich aanmelden. Bij Moon Maharajdin 06 415 15 447 vanaf 4 uur. Live music from Suriname, Lundewakenaj, Rupa. From Suriname, No Mercy. To famous SR Music en DJ Danny G. Surinaamse keuken, koude dranken, diverse kraampjes en strenge beveiliging aanwezig. Entree tot 3 uur, 3 euro, daarna 5 euro. Geldt ook voor spelers, kinderen. Tot en met 10 jaar gratis. Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei. Locatie Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam.
9: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain, aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
6: Einde reclame.
10: Hi Holland, this is your Jubinotial and I'm very excited to come back to Holland with Cinevis Productions. Sunday 24th May 2026 live in concert at Ahoy, Rotterdam. Aur aap sun rahe hain The Power of Love, Amor FM. See you there.

0: Amor FM. Amor FM. En nu. En nu. Uitgangsagenda.
1: 0074 fans, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents The Biggest Party of the Year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Sichtenburg, de Den Haag. Biggest Welcome Party of the Year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rassica Tindial met hitnummer. Bom di Damadon, eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predigan. Groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Cindy Sudin, Junior Flex, DJ Sunius, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Jero. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groep tickets €40. Voor tickets en VIP, dan Fancyparty.nl en kc.nl.
2: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice
3: Jubin Nautiyal
2: live in concert
3: Ahoy RTM stage Rotterdam.
2: Op zondag 24 mei 2026.
3: Inloop 17:30, showstart 19:00 s'avonds.
2: Tickets via i-tickets.com.
3: Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51.
2: Powered by Media Partner Amor FM
3: en Service in Style.
2: Jubin Nautiyal
3: live met alle Bollywood hits
2: op zondag 24 mei 2026.
3: Ahoy RTM Stage, remember.

0: It's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it.
1: Hardcore Entertainment, please take your seats.
2: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, De Den Haag. Haal je kaartjes op tijd, fawakafest.com.
3: Stadstheater Zoetermeer, in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time Showbiz Bollywood. Dutch Bollywood show dancers and Bollywood crossover band. Live in concert, Sher Yar Khan with his full band from UK. The rising stars from Holland, Boyke Datadin, Shailene Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi, and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood show dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet, zondag 24 mei. Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010.
2: Borgu meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
4: Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of the hitbangers from Suriname. Royals Music Band, also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight. Special guest Prashant Ramjetan, straight from Trinidad and Tobago. Adesh Samaru, also in the lineup. DJ Boku Beats and MC Omu. VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Er is zoon. 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In op draai parkeer Bhirahi. Bahut gezellig. Koop je ticket snel op itickets.com. Namhulaye, vrijdag 22 mei. Welkomstparty van de Royals Music Band. Supported by Stars. De Rode Loper Hoofddorp met Hangamahoy. Zeker een je.
3: 30 plus dinner chic party. Zondag 17 mei. 17 mei. Zalencentrum Opera in Den Haag. Dinnertijd van 5 tot 7 uur 's avonds. Tijdens dinner live luistermuziek bij Lucky Sing.
5: Daarna de number one of Suriname. De Stars. 4 uur non-stop Stranang style.
3: Boek je VIP tafel op tijd. Vanaf €350 all in.
5: Babbelwater Bhirahi.
3: Voor info en kaarten, bellen of appen naar 06 14 04 09 41.
6: Yes, yes, Nederland. Zondag 17 mei gaat het gebeuren. Een chique dinnerparty. Rohit Waard, Opera Salencentrum, The Stars Full Team. Muziek bij Lucky Sing. 4 uur non-stop, The Stars helemaal uit Surimaribo. Dus wees erbij, boek je tafel op tijd. Voorkom teleurstelling.
2: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varsita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha G. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikari G op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosle G op zondag 21 juni om 3:00 in de middag in Theater Zuidplein. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl.
3: Milen Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhojal Bhat. Ja, Bhojal Bhat Cookout. Troefkool competitie. Oom Bansi. Biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06-24-22-85-37 of info@milensoetermeer.nl. Milen Soetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
7: Tujhe dekha to ye jana sanam.
0: Raga Events proudly presents Live in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live. Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30. Showstart 's avonds om 19:00. Unforgettable 90s. Kumar Sanu en Anuradha Paudwal. Live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
8: Einde Uitgaans Agenda. Amor FM. Amor FM.
9: Hallo beste luisteraars en welkom. Dit is het nieuws van donderdag 7 mei 2026. De hoofdpunten zijn: Samenwerking Suriname-India krijgt impuls met focus op economie en energie. Toelagen, zorg en grond. Ex-militairen zoeken oplossing. En overheid trekt 250 miljoen SRD uit voor woningbouwprogramma. Samenwerking Suriname-India krijgt impuls met focus op economie en energie. Suriname en India hebben concrete afspraken gemaakt over samenwerking in onder meer energie, landbouw, infrastructuur en investeringen. Tijdens de 9e gemengde commissievergadering zijn projecten, financieringsmogelijkheden en verdere samenwerking met de private sector besproken, waarmee beide landen de stap willen zetten van overleg naar uitvoering. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking ontving zijn Indiaanse ambtgenoot op het ministerie, gevolgd door de gezamenlijke vergadering van beide delegaties. Bouva noemde het bezoek historisch, omdat het de eerste keer is dat een Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken Suriname bezoekt. Hij benadrukte de hechte banden tussen beide landen, die teruggaan tot de komst van Indiaanse contractarbeiders in 1873. Volgens hem heeft de relatie zich ontwikkeld van historische verbondenheid naar een moderne strategische samenwerking. Binnen multilateraal verband werd gesproken over samenwerking met CARICOM. Volgens Bouva zal deze ontmoeting bijdragen aan verdere verdieping van de relatie en aan duurzame ontwikkeling en wederzijds voordeel voor beide landen. Toelagen, zorg en grond. Ex-militairen zoeken oplossing. Ex-militairen kampen met diverse knelpunten, waaronder een te lage resocialisatie en invalide toelage, beperkte medische zorg, het ontbreken in het begrafenisfonds van het ministerie van Defensie en stagnatie bij hun collectieve grondaanvraag. Deze problemen hebben zij dinsdag 5 mei opnieuw onder de aandacht gebracht bij het kabinet van de president. Een delegatie van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen, VSVEM, werd namens president Jennifer Simons ontvangen door de kabinetsfunctionarissen. Eerder in 2025 hadden de ex-militairen al schriftelijk aandacht gevraagd voor deze zaken. Volgens Waldo Jameson, voorzitter van de vereniging, is het huidige begrafenisfonds niet toegankelijk voor ex-militairen, omdat zij geen formele inkomsten hebben. Een statutaire beperking die volgens hem moet worden aangepakt. Daarnaast zijn de resocialisatie en invalide toelagen volgens Jameson ontoereikend en is een verhoging op korte termijn onzeker vanwege nog lopende begrotingsbehandelingen. Hoewel ex-militairen beschikken over een BASO-kaart voor medische zorg, moeten zij zelf bijkomende kosten betalen, wat financieel zwaar weegt. Ook de collectieve aanvraag voor landbouwgrond, die de groep sinds 2021 heeft ingediend, stagneert nog steeds. De grond is bedoeld voor landbouwactiviteiten en het opzetten van een bedrijf dat tevens als on-the-job training dient om leden bij te scholen en te binden. Jameson benadrukte dat ex-militairen bovendien hun bijdrage willen leveren aan het komende woningbouwprogramma, mede dankzij bouwvaardigheden die zij tijdens hun militaire dienst hebben opgedaan. De gesprekken met het kabinet worden op woensdag 13 mei 2026 voortgezet, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden om ex-militairen weer actief in het arbeidsproces te betrekken. Overheid trekt 250 miljoen SRD uit voor woningbouwprogramma. De regering stelt 250 miljoen SRD beschikbaar voor een grootschalig woningbouwprogramma, waarbij de nadruk ligt op betaalbare huizen en ondersteuning van de bouwsector. Tijdens een bijeenkomst met aannemers en architecten zijn de plannen verder toegelicht en de eerste stappen richting uitvoering besproken. Het programma moet bijdragen aan het terugdringen van de woningnood. De overheid neemt daarbij een belangrijk deel van de kosten op zich, waaronder de aanleg van infrastructuur zoals wegen, afwatering, elektriciteit en water. Hierdoor hoeven kopers in principe alleen te betalen voor de woning zelf. Na het bouwrijp maken van de gronden kunnen burgers via hypothecaire leningen een woning aanschaffen bij geselecteerde aannemers. De rente op deze leningen zal tussen de 3% en 7% liggen. Daarnaast wordt ingezet op huur- en huurkoopconstructies, vooral gericht op lagere inkomensgroepen, meldt de communicatiedienst Suriname. Om het proces beheersbaar te houden, werkt de overheid met een geselecteerde groep bouwbedrijven. Aannemers en architecten krijgen de mogelijkheid om binnen 2 weken ontwerpen in te dienen voor modelwoningen en appartementengebouwen. Op basis daarvan worden bedrijven gekozen die vervolgens meerdere woningen binnen projecten zullen realiseren. Volgens de regering gaat het om een meerjarig traject. Het is niet de bedoeling dat alle woningen binnen 1 jaar worden gebouwd. Ook blijft het beleid flexibel en kan het worden aangepast aan de economische omstandigheden. Binnen de bouwsector is positief gereageerd op het programma. Aannemers zien het als een kans om bij te dragen aan de oplossing van de woningnood en tegelijkertijd de sector te stimuleren. Daarbij wordt ook gewezen op de rol van appartementenbouw, die door lagere kosten meer mogelijkheden biedt om grotere groepen aan een woning te helpen. Beste luisteraars, dit was het nieuws van vandaag. Mijn naam is Sonata Gogar en namens Amor FM wensen wij u een mooie dag toe.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Best Indian Astrologer Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantr se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9613 39 96 95 0613 39 96 95.
3: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groot. Wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Actie, korting op de zaalhuur. Maandag tot en met woensdag 40%. Donderdag 30%. Vrijdag 10% en zondag 20%. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumsichtenburg.nl.

0: en plan vandaag nog een bezichtiging. Partycentrum Sichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
1: JKS, voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
2: Let op, JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht, 120 liter voor 22,50. 160 liter voor maar 27,50. En 240 liter voor maar 45 euro. Luchtvracht is 6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf 5 euro. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
1: Ja toch!
2: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
1: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
2: of bel 088 30 30 597.
1: Is het genoteerd? Tot zo!
3: हे पप किया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
4: विल ये स्ट्रालन मेट एन गेजोंडे मोये हुइट बाय बायानो ब्यूटी हेल्पन वी ये ओम इट बेस्टे आउट योरसेल्फ टू हालन मेट ओनसे गेस्पेशियलिसेर्डे बहांडेलार्स एन होगवार्डिगे अपराटूर बिदेन वी योउ दे न्यूस्टे टेक्नोलॉजीन ओप इट गेबीत फान स्किन केयर डेंक आन लेजर ओंथारिंग मेट मॉडर्ने लेजर टेक्नोलॉजी हिड्राफेशियल फॉर डीपे रेइनिगिंग एन hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd, dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayanu Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanubeauty.nl.
5: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the Tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Mega Lenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heidenoord. Heavy bewerkte lenga's tussen 75 en 350 euro. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heidenoord.
6: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
7: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
6: Moederdag. Goudservice.
7: Moederdag.
6: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoopgoud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
7: Goudservice.
6: Moederdag.
7: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons en betalen met oude sieraden. Moederdag.
6: Goudservice.
7: Moederdag.
6: Goudservice.
7: Moederdag.
6: Goudservice.
7: Juwelier Goudservice, Hofland Plein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl.

0: De lange en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
1: Fernandes ijsjes. Ja, toch? Heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
0: Dat is pas lekker fris, man.
1: Heerlijk fris, lekker cool.
0: Ja toch, Bert. Met zo'n lekkere ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
1: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagen Tropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
0: Fernandes ijsjes, sweet yeah. En cool.
2: Lekker man.
3: Ieder mens is uniek. Daarom mag een uitvaart ook bijzonder zijn. Anti-ST Uitvaartzorg. Uw multiculturele uitvaartonderneming.
4: Anti-ST Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten vanaf €3.750. Volledig transparant, geen onverwachte kosten achteraf. We begeleiden het afscheid met stijl, waardig, persoonlijk en respectvol door het gehele land. Ongeacht waar u ook verzekerd bent of niet verzekerd bent. U ontvangt van ons alle nodige religieuze artikelen, ongeacht geloofsovertuiging.
3: Uw uitvaartleiders Bea Autaar, Sudhir Nandan, Erik Siudin en Rishma Madho zijn 24 uur bereikbaar voor vragen en meldingen op telefoonnummer 06-18-72-0044. 06-18-72-0044. Rouwcentrum Onze Zorg is een onderdeel van Anti-ESTI Uitvaartzorg.
4: Uw zorg is onze zorg.
5: Einde reclame.

0: best Indian astrologer. Guruji Ravishankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain. Janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain. Iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai. Sab hal kar dete hain. Guruji Ravishankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95
1: Reizen. Met Sanya Reizen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
2: Droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1895 per persoon.
3: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
2: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2095 per persoon.
3: Vertrek 12 mei en 8 september.
2: 16-daagse rondreis Sri Lanka vanaf €1995 per persoon.
3: Vertrek 20 mei en 14 september.
2: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2450 per persoon.
3: Vertrek 15 mei en 16 september.
2: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1595 per persoon.
3: Vertrek 29 oktober.
2: 23-daagse rondreis Australië. Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
3: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
2: bel ons op 010-580-7777
3: of app naar 06-2834-1973 of mail naar info@saffronworld.nl.
2: Saffron World BV, Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam. Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendouche set en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06 57 91 17 87 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is.
4: हाली में विश्वास का स्वाद पालमीर राइस सिंस 1867 बकेंड ओम सैन टॉप क्वालिटी मैट सॉर्ग प्रोड्यूसर वार क्वालिटी एंड ट्रेडिशन सामन कोमन पालमी प्योर बासमती चावल जिनमें धान पत्थर और

U bent afgestemd op The Power of Love aan More FM. Vandaag prachtige local nummers en we gaan door met muziekformatie Showtime.